Maar nu een Argentina wonder namen gebeurt af hier de Williams over Siftona zo aan. Ulla man ris nulla mieno anti en roantian. Tiner nan kwavan in rind, tsar in rind, wat zieke seno. Hier nan kwavan amankina de mandratik. Rakti tiki na wa mandro na makreta manera na zotulzoa mtirdiendika. Yo yani lo eno wa lefakanzai zere fio.